0: Oula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ogen
1: afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.
3: You said you hated the ocean, but

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

the courage.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Ciao.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, je luistert naar De Verrekijker. Opnieuw weer een half uurtje gezellig samen met elkaar. Vanwege de zomervakantie die vorige week is begonnen, hebben we opnieuw weer een half uurtje luisterplezier vol met muziek. Ik weet niet of jij weggaat of misschien een paar dagjes gezellig uit met je ouders. Misschien ga je wel naar het buitenland of blijf je lekker in Nederland waar het nu ook zo mooi weer is. Hoe dan ook, deze zomervakantie zullen we voornamelijk een half uurtje muziek draaien. En dan zullen we eind augustus weer beginnen met het normale programma waarin we ook altijd een Bijbelverhaal hebben. Maar voor nu willen wij van De Verrekijker, dat wil zeggen Malte Westheide en ikzelf Yvonne Westheide, je een hele leuke luistertijd toewensen. En natuurlijk een hele mooie, vrolijke, zonnige vakantie. Dan beginnen we nu met het eerste lied.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur, vol mooie muziek.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur vol mooie muziek.

dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij? Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. Geniet nog van je vakantie. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp.

Het thema gaat dit keer over amen, amen. U mag luisteren naar het eerste lied, Peace in the Valley. Dat is van de cd Amen en de zanger is Lou Rolls. Op zoek naar vrede. Nergens is vrede. Als Jezus terugkomt, dan zal alles veranderen. Peace in the Valley.

Ja, de Heerlijk is waarlijk opgestaan. Amen. Zo is het volgende nummer, Amen, van de cd Sterk in U. Advance is een Nederlandse groep. Het zijn alleen maar mannen die daarin zingen. Een hele mooie stem. Het is ook een hele mooie cd om aan te raden. Sterk in U, 1.

U loven wij, ja dat willen wij. Ik roep tot u op de cd van de Psalmproject. Wij loven en prijzen uw naam, o God, want uw naam is onder ons. Er wordt veel gesproken over alle wonderen die u doet. Wanneer ik de tijd daarvoor gekomen acht, zal ik volmaakt recht spreken. Al schudt de aarde op haar grondvesten en wankelen alle mensen, toch heb ik haar vast neergezet op haar pilaren. U loven wij.

Ja, dat was het dan weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Met de verschillende soorten muziek. Wij hopen dat u genoten heeft en de volgende keer weer op ons afstemt. De techniek was in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Wij wensen u God zegen toe.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En volg door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12. Graag tot een volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Hulp van de cd Woorden van Waarde. Een cd uit januari 2008. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Remco Hackerts, Psalm 121. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment, want het ging hier niet alleen om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Het ging en gaat om het boek. Niet zomaar mooie woorden, maar woorden van waarde. Op deze cd letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende liederen. Ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is, Joden zingen de woorden van de Torah om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt versterkt door ze regelmatig te zingen of uitspreken. En zo landen ze in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. Hulp, mijn hulp komt van de Heer. Remco Hackert.

0: We gaan verder met Worthy is the Lamb, de Gaither Vocal Band. Heel andere muziek. South African Homecoming. Bill en Gloria Gaither. 20 maart 2007. Waardig, waardig is het lam. Woorden uit het Bijbelboek Openbaring.
1: Hear the cries of the shackled from the onset of time. For the chains of defeat, there's no key. See the tears of the broken, the cries of the slaves. Is there no one worthy of

Dat was Worthy is the Lamb van de Gay the Vogel Band. We gaan verder met deze cd. Blow the Trumpet in Zion. Een marslied. Ook van de Gay the Vogel Band. De Heer roept zijn leger bijeen. Plaas de trompet in Zion.

Let us blow the trumpet in Zion. Je luistert naar Goedemorgen Soest. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. I want to thank you, mighty clouds of joy. Een verzamel-cd. Heer, ik wil u danken dat ik vanmorgen weer wakker mocht worden. En wat Negro spiritual-achtig lied. Iets minder rustig dan we gewend zijn. Maar heel mooi.

was I Want to Thank You en You met een hoofdletter. Heren, bedankt. Volgende is van dezelfde CD. When the Battle is Over, Tremaine Hawkins. Is wel wat minder rustig nummer, een Negro Spiritual. Wacht niet tot de strijd voorbij is, laat je nu horen, want je gaat winnen. Ook al is het leven soms moeilijk en dan zie je het soms niet meer zitten. God stuurt zijn engel om je te helpen. Halleluja.

Gaan we verder met My Tribute van This Is The Day, Oslo Gospel Choir, 1 oktober 2006. Live optreden, registratie daarvan. Wie kent ze niet, het Oslo Gospel Choir? Hoe kan ik Jezus ooit bedanken voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan? Mag mijn leven getuigenis zijn voor Jezus?

Ja, ik zei net al, My Tribute, een live registratie van het Oslo Gospel Choir. Het schitterende Zwitserse plaatsje Montreuil is beroemd bij toeristen vanwege de prachtige omgeving, het grote meer, de fraaie architectuur en de rijke historie. Het Noorse Oslo Gospel Choir onder leiding van Tora B. Aas is actiever dan ooit. Een koor met een bevlogenheid, oprechtheid en vooral een aanstekelijke energie. Maar bovenal zijn het de live registraties die een unieke combinatie laten zien van zien en horen. Het Oslo Gospel Choir, samen met haar publiek, volledig gericht op aanbidding. De frisse gospel heeft altijd weer de overhand. En deze cd is in 2006 opgenomen in Montreux, zoals ik al zei. Oude en nieuwe liederen, verfrissend gebracht door het enthousiaste koor. Een heel andere cd, Hymns of Faith, een verzameld cd, samengesteld door Jen King. Ook redelijk recent, maar 2008. Een mooi nummer daarvan is Fill My Cup, Lord. Alles is zo leeg om mij heen als ik kijk in de wereld. O Heere, wilt u het doel zijn in mijn leven? Wilt u mijn leven vervullen?

Dat was Fill My Cup. Crown Him With Many Crowns. Van dezelfde cd. Hele bekende melodie uit Johan de Heer. Kroon Hem Met Gouden Kroon. Een verzamelcd dus. Uitvoerende artiesten zijn helaas niet bekend. Ik hoop dat je er net zo van mag genieten als ik. Crown Him With Many Crowns.

In the quiet of the morning. Double praise, Maranatha songs. 'S Morgens vroeg prijs ik de naam van Jezus. Hoe toepasselijk op deze vroege zondagmorgen.

Je luistert naar Goedemorgen Soest. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Behail the Lord. Ik geloof in God de Vader. Een geloofsbelijdenis, een heel bekend opwekkingslied.

Nederlandstalig Gerald Troost. We draaien regelmatig van Gerald Troost. CD 2000 met andere ogen. Een parel. Je bent bijzonder voor God, een parel. Altijd weer bijzonder. De wat rauwe stem van Gerald Troost die een hele tedere tekst zingt. Wat een bijzondere combinatie. Een parel.

Ja, dat was een parel. Wat een bijzonder mooi lied is dat toch. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan er nu uit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten af met een instrumentaal nummer. We Rest on Thee, Our Shield and Defender van Celtic Expressions. Ik vertrouw op u, mijn schild en de betrouwen. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on.
2: Good morning y'all, how are you today? Vandaag gaan we weer op pad. We gaan op reis. Waar naartoe? Waar de regular en country gospel songs ons brengen. En het eerste nummer is Randy Travis en het is een gouden ouwe. Hij is onderweg naar Bangor in de staat Maine. En hij zingt: ik heb geen telefoon, geen zwembad, geen huisdieren. Ik huur een kamer voor 50 cent en ik heb zelfs geen sigaretten meer, maar ik ken elke treinconducteur. En ik weet hoe zijn kinderen heten. En ik weet in elke stad waar ze de deur niet op slot doen als ze weggaan. Ik ben King of the Roads.

Ja, dat was King of the Road. In de volgende country gospel song zingen de Statler Brothers over hun oude huis dat ze gaan verlaten. Ze hebben geen tijd meer om het bij te houden. Niet om de dakpannen of de vloer te repareren. Geen tijd om de scharnieren te smeren. Ik ga me klaarmaken, zeggen ze, om de saints te ontmoeten, de heiligen. En even om een misverstand uit de wereld te helpen. Mensen denken vaak dat met heilige mensen worden bedoeld die nooit iets fout doen. Maar dat betekent het woord niet. En zulke mensen bestaan niet eens. Het betekent iemand die zich bij een aparte groep heeft aangesloten. Als je het zo bekijkt zijn Hells Angels, dus binnen die definitie eigenlijk ook een soort saints. Nou, in deze song worden er mensen mee bedoeld die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de groep die naar de hemel gaat. De song is This Old House, Statler Brothers.

Ja, dus de Stadler Brothers maken zich op om te vertrekken. Ja, hoe ze op reis gaan, dat vertelde de song niet. Maar als we Gillian Welch en Alison Krauss moeten geloven, wordt dat vliegen. Ze zingen: als op een morgen mijn leven voorbij is, dan vlieg ik er vandoor naar de hemelse kust. Nou is er dus helemaal geen kust in de hemel. Maar dat is een metafoor die de Amerikanen graag gebruiken. Ik vlieg dan als een vogel die uit zijn kooi is gesnapt. Ontsnapt, moet ik zeggen. Zingen ze en op weg naar mijn vrijheid. Ze zingen het in I'll Fly Away, Gillian Welch en Alison Krauss.

Er zijn ook mensen die gaan niet op pad om ergens aan te komen, om op een specifieke plek te komen. Ze gaan op pad om het op weg zijn. Dat vinden ze leuk, het reizen. Nieuwe plaatsen zien, nieuwe avonturen beleven, vrij zijn. Een van de godfathers van de regular country is Hank Williams. En we gaan luisteren naar een echte old school song. Hij zingt dat hij een zwerver is. Een ramblin' man. Jack Williams.

Ja, dat was Hank Williams, niet Jack Williams, zoals ik net per ongeluk zei. Dat vrije zwervers bestaan blijft voor veel mannen in de West toch erg aantrekkelijk. Om ook een verschil in muziekstijlen te laten horen, komt er nu nog zo'n Ramblin' Man. En dat is Waylon Jennings, die vooral benadrukt dat je met een Ramblin' Man zoals hij niet de kachel moet proberen aan te maken. En dat je ook beter je hart niet aan een zwerver kunt geven. I'm a Ramblin' Man van Waylon Jennings.

En daar gaat hij op weg naar de volgende horizon. Waylon Jennings. Ja, sommige mensen, sommige mannen misschien, kunnen het zwerven niet laten. Old Merle Haggard noemt het een witte lijnkoorts. Je weet wel, de witte lijn tussen de twee weghelften. Hij kan niet zonder. Die blijft hij opzoeken. Hij is overal alles geweest, maar hij blijft toch rijden. White Line Fever.

De reis waar veel country gospel songs over gaan, is de reis naar een plekje bij Yahweh, God. In feite is dat de essentie van de hemel. En dat wordt dan vaak gepresenteerd als iets voor na het sterven. Maar weet je, dat klopt helemaal niet, want we kunnen nu al bij God zijn en we hoeven helemaal niet te wachten tot we dood zijn. Maar er zitten wel meer misvattingen in country gospel songs. De volgende song beschrijft de reis als een treinreis. En de mannen, moet je maar eens opletten, die doen leuk een trein na als ze Patsy Cline begeleiden in Life's Railway to Heaven. Tjoo-tjoo.

Ja, dat was natuurlijk een beetje een boemeltreintje. Maar als we dan de trein aan onze tour onderweg hebben gekoppeld, dan mag natuurlijk een treinsong van de eerste orde niet ontbreken. Ik denk dan meteen aan Johnny Cash met die Orange Blossom Special. So, get seated. There we go. Orange Blossom Special.

Nou, dat ging lekker. De volgende song nodigt uit om de reis niet in je eentje te maken. Neem mijn hand en wandel samen met mij door dit leven, zegt hij. Laten we nieuwe horizonten ontdekken. En dan gaat dat over een stel dat elkaar heeft gevonden. Een lief en mooi liedje. Walk Through This World With Me van Megan Taylor.

Ja, Walk Through This World With Me. Die uitnodigingen, die moet je natuurlijk zeker aan je levenspartner doen. Maar als het over de reis gaat naar wat er na dit leven op ons wacht, is het niet onverstandig om ook iemand anders hand te pakken. Iemand die je heel graag wil begeleiden. Randy zingt in de volgende song: ik ben moe, ik ben uitgeput, ik ben dood op, dus Lord, hou me vast. Precious Lord van Randy Travis.

Met of zonder gezelschap, een reis kan heel lang duren. En op een gegeven moment kun je het best zat worden. Dave Dudley houdt het echter wel vol. Hij is al 6 dagen op weg in zijn diesel, maar morgen komt hij thuis aan. Eindelijk thuis. 6 days on the road.

Ja. Hij is bijna thuis. 6 dagen onderweg, maar niet iedereen houdt het makkelijk vol. Niet elke reis is gemakkelijk en niet elke reis is kort. En sommige mensen krijgen het echt voor hun kiezen. Allerlei problemen, gemis, verdriet en soms loop je er tegenaan dat je het niet meer aan kunt. En dan ontdek je ook nog eens een keer dat je de hand van je metgezel ongemerkt hebt losgelaten. En dat je er dus ook alleen voor staat. Ja, Dick Dameron ontdekte dat ook. Hij zingt: het lijkt wel de laatste tijd, soms eerlijk, dat ik eraan dood ga, man. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dus ik vraag niet vaak iets, hè, Jezus. Maar wilt u mijn hand weer vastpakken? Ik heb hem losgelaten. En natuurlijk is het antwoord ja. Jesus, it's me again, Dick Dameron.

lately, Lord. I almost feel like dying. I wake up

Een song die mooi aansluit bij de situatie uit de vorige song is Just a Closer Walk with Thee. Het is een interessante mengeling van country en een beetje blues, vind ik. En Randy Travis zingt dat hij eigenlijk niets meer wil dan dicht naast zijn Heer lopen. Meer niet. Dat is meer dan genoeg om op de bestemming te komen. Just a closer walk with thee.

Nou, als je samen dan zo onderweg bent, dan kom je er wel. En dan kan je misschien je vage hoop van op je bestemming aankomen wat concreter maken. En je voorstellen hoe het zal zijn als je aankomt. Dat wordt bezongen in de volgende song. What a day that will be. Wat een geweldige dag als ik daar aankom. En dan nooit meer zorgen, nooit meer ziekte, nooit meer pijn, nooit meer verlies. Man, wat een dag. What a day that will be.

En dan is het zover. Eindelijk, in de verte zie je het huis van je vader. En hij staat al bij de deur op je te wachten. En ze zijn druk bezig een feest voor te bereiden. Ah, je heimwee is nog nooit zo groot geweest. Nou, oké, wij zijn ook gearriveerd. En het zit er weer op. Kijk nog even met me mee naar dat huis in de verte. I hope you enjoyed it and see you next time. Never been this homesick before.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer: bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp, Malte Westheide en mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken nu Genesis 47 vanaf 7. Zou jij willen beginnen, Ineke?
1: Ja. Ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende farao. Toen zei de farao tot Jacob: hoe groot is het getal van uw levensjaren? En Jacob zeide tot de farao: het getal der jaren mijner vreemdelingschap is 130. Weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. En ze hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap. Toen zegende Jacob farao en ging van farao heen. Jozef nu wees zijn vader en zijn broeders woonplaatsen aan en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, in het land Ramses, zoals farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders en het gehele huis zijn vaders met brood naar het getal der kinderen.
0: Ja, mooi. Ik wou hier zelf wel even op ingaan met dat brood. Hij
1: ja.
0: En het gehele huis zijns vader verzorgde hij met brood. En daarin is het toch een hele mooi voorbeeld van Jezus Christus. Hè?
1: Over het brood.
0: Over het brood, ja. En dat staat heel mooi in Johannes 6, vers 53. Want hierin is hij een beeld van Jezus.
2: Mm-hmm.
0: Johannes 6, vers 53. Even kijken hoor. Oh ja, Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. En in 48 had hij al gezegd: ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn nu gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nederdaalt. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld.
1: Ja. Mooi, hè?
0: Een geweldige getuigenis is Jozef. Ja. Hij werd al vooruitgezonden om een beeld van Jezus te zijn.
1: Ja. En dat is Genesis.
0: En dat was Genesis, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan staat bij: ik ben het brood des levens, staat de Zoe. Ik ben het brood van het leven dat strekt tot het eeuwige leven.
0: Hmm. Oh, dat betekent Zoe.
2: Zoe.
0: Oh,
2: Zoe life.
0: Oké.
2: Ja. Als je het wil terug opzoeken.
1: Ja.
0: Hij zal in eeuwigheid leven.
2: En het mooie wat ik ook mooi vind is, staat er drie keer. Hij staat drie keer, staat er: ik ben het brood des levens. Het staat in vers 35.
0: Ja.
2: Even kijken, waar staat er nog meer? Het staat in ieder geval drie keer.
1: Is dat in Johannes?
2: Ja. En dan vers 48.
0: Ja.
2: En die jij hebt voorgelezen. En dat was
1: 53.
2: Ja.
1: Moet je nagaan, hè? Drie maal, hè?
2: Het staat gewoon drie keer.
1: Ja.
2: Sorry. Het staat ook in 51. Ik ben het levende brood.
1: Staat er vier keer dan?
2: Nou ja, drie keer van het brood. Ja.
0: Levende brood.
2: Ja.
0: Dat wil zeggen, dan ga je in eeuwigheid niet verloren. Als je dat brood eet, dan blijf je voor eeuwig leven.
2: En het brood is Jezus zelf.
0: Ja, is Jezus zelf. En daarom eten we wijn en brood ook, hè?
2: Ja.
0: En daar wijs je ook naar van: ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en mijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Dus het is heel belangrijk.
1: Hmm.
0: Het is heel belangrijk dat je avondmaal, noemen we het. Op de Bijbelschool noemden we het verbondsmaal. Vind ik veel mooier. Veel mooier. Want je eet en drinkt het vaak 's morgens en je noem je het avondmaal. Wie weet gaan we dat eens overnemen. We kunnen van elkaar leren, maar verbondsmaal vind ik een hele mooie...
1: Verbinding, hè?
0: Ja, het is verbinding een verbond. Het is een nieuwe verbond wat Jezus met ons gemaakt heeft.
1: Ja,
0: dus het is eigenlijk een hele mooie. Misschien kunnen we het wel eens doorgeven op een of andere manier, waarop een speelse manier. Hè, dat ze zeggen, dat ze zelf zeggen, joh, dat is eigenlijk veel leuker. Ja. Veel mooier.
1: Ja. Duidelijker.
0: Veel kernachtiger.
1: Ja. Duidelijker ook.
0: Misschien. Ja, verbondsmaal. Ja. Je zegt, ik heb een nieuwe verbond in mijn bloed.
2: Ja.
0: Nieuw.
2: Ja.
0: Het oude verbond was gesloten met de wet, hè? En het nieuwe verbond met de genade van Jezus Christus.
2: Zo is het.
0: Heerlijk.
2: Genade en de waarheid.
0: Genade en waarheid, ja. En Johannes bracht de wet, maar Jezus bracht genade en waarheid.
2: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat is ook het geheimenis. Dat staat dus in vers 56.
0: Oh ja.
2: Net iets verder, hè?
0: Ja.
2: Het geheimenis om het avondmaal of verbondsmaal. Ja. Dat je weer herinnerd wordt. Ik ben in Jezus en Jezus leeft in mij.
0: Ja. Net als de wijnstok. Blijf in mij.
2: Ja.
0: Zo zal ik ook in u.
1: De ware wijnstok.
0: De ware wijnstok.
2: Ja.
0: Ja.
2: Johannes 15. Ja,
0: ja, dat is Johannes 15. Maar zo wordt het altijd duidelijker. We moeten het allemaal duidelijk hebben voor ons geestesoog.
2: Zo is het.
0: Dan is Jozef voor ons een beeld van Jezus. Die heden ten dagen voor ons. Jozef is al lang weg, maar Jezus leeft.
2: Amen.
0: He?
2: Amen. Ja. Hij is het levende brood.
0: Hij is het levende brood.
2: Hij leeft voor eeuwig. En wij mogen voor eeuwig met hem leven.
0: Ja.
1: Ja.
2: Als we hem aannemen. Hem volgen.
1: Dag in dag uit.
0: Ja, want mijn vlees is ware spijs. En mijn bloed is ware drank. En dan zeggen de Joden... Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Hè, als je natuurlijk denkt, dat is net als met Nicodemus, met die wedergeboorte. Hoe kan nou een mens weer in de moederschoot teruggaan? Dat kan toch niet? Nee, zo hoort het ook niet. Je wordt door geest en waarheid wordt je wederom geboren.
2: Ja.
0: Maar tenzij... Gij het vlees van de zoon als mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Maar doen we dat wel, dan heb je dus leven in jezelf.
2: Ja. Het staat ook in vers 63, hè? Daar staat er: de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut.
0: Yes.
2: De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.
0: Amen.
2: Ja. En dat had betrekking op dat voorgaande: van dat hij het brood, dat hij het. Nou, de Joden namen aanstoot aan dat. Jezus zei van, ik ben het brood.
0: Ja.
2: En er staat ook dat velen weggingen. Daarna, ik weet niet waar dat staat. Dat staat er ook in die tekst staat er dat er velen hem verlieten. En,
0: dat kunnen we wel even lezen.
2: Ja.
0: Want de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb... zijn geest en leven, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. Het gaat dus altijd om geloof. God wil het opwekken in ons. En geloof komt door het horen. En hij zei, daarom heb ik gezegd dat niemand tot me kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. En van toen af, en dat doel jij nu op, keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. En Jezus zei tot de 12, ongelooflijk wat hij zegt.
2: Ja.
0: Gij wilt toch ook niet gaan? Want je bent vrij.
2: Ja.
0: God is geen verkrachter. Hij zei, je mag ook gaan.
2: Ja.
0: Nou, zegt Petrus, heren, tot wie moeten we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u 12 uitgekozen en een van u is een duivel? Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Maar die zou hem verraden, 1 uit de 12. Maar het gaat even over dat Jezus je vrij laat.
1: Ja.
0: Hij dwingt niet, maar je moet vrijwillig voor Jezus kiezen.
2: Ja.
0: zien dat hij het brood is waar je door leeft. Dat hij het, dat zijn bloed het ware drank is. Waardoor je tot leven komt. Waardoor, waardoor je genezen wordt. Dat is fantastisch.
2: Genezen naar geest, ziel en lichaam.
1: Ja. En dat is het belangrijkste.
2: Ja.
0: De geest is het die levend maakt. Ja. Het vlees doet geen nut.
2: Nee, precies. Dat staat
0: en wij mensen zijn geboren als vleeselijke mensen. En we kunnen opnieuw geboren worden. Door op Jezus zijn woorden in te gaan. Iedere keer is er een hand die uitgestoken wordt.
2: Ja.
0: En het is een verstandig mens die pakt het.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, want Jezus zegt dan, geeft u dit aanstoot? Dat ik u dit vertel? Hè?
0: Ja.
2: In vers 61.
0: Ja. Oh ja, deze reden is hard. Wie kan het aanhoren?
1: Maar dat is nog steeds Johannes?
2: Ja.
1: Ja. Oh ja.
2: We zitten Johannes nu in, 6.
1: We zitten nu in Johannes.
2: Ja.
0: Nee, maar het gaat erom om Jozef, die het voorbeeld is.
1: Ja,
0: en dan gaan
1: inderdaad.
0: We af en toe even uitwijken, want dat hoort er helemaal bij.
1: Ja. Ja.
0: Maar nu is het genoeg, denk ik, hè?
2: Denk ik ook.
0: Dan gaan we weer terug waar we gebleven zijn. En inmiddels gaan we een mooi lied zingen. Of luisteren naar een lied. Zing voor de koning, want Jezus regeert. Dat is uit Opwekking 652.

0: We beginnen verder weer, hè? Even kijken, waar waren we gebleven?
1: Ja, jij zei ook iets, hè?
0: We gingen over het brood. Ik ging toen naar Jozef toe, naar het voorbeeld van het brood. En toen bleef even in Johannes plakken. Maar nu vanaf 13. Wil jij verder lezen, Malte?
2: Ja. Er was nu in het gehele land geen brood. Want de hongersnood was zeer zwaar. En het land Egypte en het land Kanaan raakten uitgeput ten gevolge van de honger. En Jozef zamelde al het geld in dat zich in het land Egypte en in het land Kanaan bevond, voor het koren dat men kwam kopen. En Jozef bracht het geld in Farao's huis. Toen het geld uit het land Egypte en uit het land van Kanaan op was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef en zeiden: geef ons brood! Waarom toch zouden wij voor uw ogen sterven? Want er is geen geld meer. En Jozef zeide: geef u vee, dan zal ik u brood geven in ruil van uw vee, indien er geen geld meer is. Toen brachten zij hun vee tot Jozef en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, het kleinvee, het rundvee, de ezels. En hij voorzag hen in dat jaar voor brood in ruil voor hun vee. Toen dat jaar ten einde was, kwamen ze tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor mijn heer niet verhelen dat nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen, er voor mijn heer niet anders overblijft dan onze lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze grond in ruil voor brood. En wij aan onze grond zullen Farao dienstbaar zijn. Geef ons dan zaad, opdat we leven en niet sterven, en opdat de grond niet woest worden. Toen kocht Jozef al de grond van de Egyptenaren voor de Farao. Want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker, omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan de Farao. En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde.
0: Tot zover maar.
2: Ja.
0: Hmm. Nou, zo, komen jullie dit ook bekend voor?
1: Zo.
0: Het volk werd verkocht.
2: Ja. Nou.
0: Nou ja, is ons leven van onszelf?
2: Nee.
0: Ook niet, hè? Ja. Daar kwam ik bij 1 Korinthe 6 uit.
2: Hm. Bijzonder.
0: Ja, want dit is ook weer een hele beeld van Jezus. Hoe hij ons koopt met zijn bloed. 1 Korinthe 6. Een geritsel. 1 Korinthe 6, vers 19 tot 20 in ieder geval. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Dat gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Bijzonder, hè? Dus dat is eigenlijk... Dat is precies hetzelfde wat met Jozef. Jozef koopt al die mensen.
1: Ja.
0: Hij koopt ze gewoon. En dan zijn ze allemaal bezit van de Farao.
2: Ja.
0: Ja. En er staat in 1 Korinthe 7 vers 22 ook nog zoiets. Even kijken. 22, want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Evenzo is hij die als vrijgeroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Wees geen slaven van mensen. Maar hier gaat het om. Gij zijt gekocht en betaald.
1: Ja.
0: Je bent dus...
1: Gekocht.
0: Gekocht.
1: En betaald. En hij heeft zijn leven gegeven.
0: Hij heeft zijn leven. Je bent dus niet van jezelf.
1: Nee.
0: Dat wil ik eigenlijk zeggen. Je bent niet van jezelf. Ik weet nog toen ik net me liet dopen dat me zo helder was. Want gij zijt gekocht en betaald. Jij bent niet van jezelf. Dat staat dan in 19, hè? 6, vers 19. Dat mag je best twee keer horen. Of weet je niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Die gij van God ontvangen hebt, dat gij niet van uzelf bent. Ja. Jij denkt dat je van jezelf bent, hè? Maar het is niet zo. Hm. Je bent de baas over jezelf. Dat wordt een kleuter al geleerd. Jij bent de baas over jezelf.
1: Ja.
0: Nou, ja.
1: Ja. Ja, dat is waar, ja. Dat wordt heel gauw gezegd.
0: Dat wordt heel, je bent de baas over jezelf. Of iemand anders drukt het weer anders uit. Maar wil je voor eeuwig goed uitkomen, dan heeft Jezus jou gekocht met zijn bloed en zijn vlees. En dan mag je voor eeuwig leven.
2: Mm.
0: En dat is een rijke evangelie.
1: En dan heeft hij ook een plan met je.
0: En dan heeft hij een rijke plan met je.
1: En dan mag je om vragen.
0: Ja.
1: Wat is uw plan?
0: Ook.
1: Hè? Als je als je tegen bepaalde dingen aanloopt. Dan zeg je van, nou jij.
0: Ja,
1: wat is uw plan? Wilt u het?
0: Hij heeft iedereen kwaliteit gegeven.
1: Ja, precies.
0: Hè?
1: Ja, laten we er niet op gaan zitten, hè?
0: Nee,
1: laat het gebruiken.
0: Ja.
1: Hè? Ja.
0: Ja. Hij heeft de mens bedacht. Hij geeft ze talenten. Gaven en talenten.
1: Ja.
0: En dus het is een prachtig iets om dat in te zetten voor zijn kerk, zijn volk.
1: Zijn gemeente. Ja.
0: Zijn gemeente.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Fantastisch.
1: Ja. Voor je buren, voor de omgeving, voor je familie.
0: Ja.
1: Dat je mag laten zien uit welke bron je put. Hè? Dat je... Inderdaad, dat niet allemaal zelf kan, maar dat je geleid wordt. Hè? Dat hij onze leidsman is.
0: Je hebt je meester nodig.
1: Precies.
0: Je hebt je meester nodig.
1: Ja.
0: En dat is rijk.
1: Ik kan het echt niet uit mezelf, hoor.
0: Nee, maar niemand.
1: Echt niet.
0: Maar als je dan weet, je bent gekocht en betaald, dan weet je ook, er is iemand ook verantwoordelijk over mij. Je bent ook zelf verantwoordelijk.
2: Ja.
0: Maar God is de baas. En wij luisteren gewoon naar de baas.
2: Zo is het. Er zijn in de wereld vele meesters. Maar er is één meester die barmhartig en liefdevol is. En vol genade.
0: Ja.
2: En die we volledig kunnen vertrouwen. En
1: dat is
2: Jezus Christus.
0: Ja.
2: Rabboni.
0: Ja. En van Jozua en Caleb wordt gezegd van... In hun werd een andere geest gevonden. Hè?
2: Mm-hmm.
0: En Caleb betekent hond. Dat vond ik wel grappig. Dat vinden wij niet zo mooi. Maar een hond is trouw.
2: Ja.
1: Ja.
0: Een hond is heel trouw.
2: Trouwe hond.
0: En ik denk, die Caleb is gewoon trouw aan de geboden van God. Aan zij hadden het Oude Testament. En waren daar heel trouw aan.
2: Ja.
0: Zij kenden God ook. Meer op een afstand. Maar ze kenden God.
1: Ja.
0: En hij... Ze hoorden hem ook. Ze volgden hem.
2: Maar Caleb, die op zijn hoge leeftijd vroeg hij nog wel om zijn deel van het land.
0: Ja.
2: En het ging hij ook nog veroveren op zijn hoge leeftijd.
0: 85,
2: hè? Ja, ja,
0: en hij was nog niet van kracht ingeboet.
2: Ah.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Een mooi voorbeeld, man.
2: Ja, daar verlangen we toch ook naar.
0: Ik vind hem een prachtig voorbeeld, man.
1: Ja. Ja. En heel veel kracht ingeboet. Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat staat er echt letterlijk. Maar van Mozes ook, hoor.
1: Ja.
0: Staat er, hij was ook... zijn ogen waren nog niet achteruit gegaan.
2: Nee.
0: En God liet hem hele berg hebben, wat het vaker over gaat. Een hele berg klimmen.
1: Ja.
0: We klimmen.
2: Ja.
0: 120 jaar oud.
2: Ja.
0: Hey, God is helemaal niet heeft geen medelijden met ons, hoor. Laat nog een hele berg beklimmen.
1: Het is niet leeftijd gebonden.
0: Hij moet sterven. Laat hem eerst nog een hele berg beklimmen.
1: Ja. Ja.
0: Wij zouden zeggen, nou, dat hoeft dan niet meer.
1: Dat hoeft
0: hij
1: dan
0: is
1: dan
0: nou
1: niet.
0: Zo oud. Nou, dat hoeft niet. Maar God denkt toch echt anders.
1: God heeft wel humor, hoor.
0: Ja.
2: Ja, ook dat. Ook dat.
0: En ik denk, hij heeft hem natuurlijk Israël laten zien, hè. Als je Mozes, die mocht Israël toen even laten zien.
1: Ja.
0: Dus God nam hem helemaal mee naar die hele hoge berg. En dan staat er verder, toen werd hij begraven. Door God zelf, hè?
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: in een dal. In een dal. Dus hij mocht ook weer terug wandelen. Hij was wel goed moe. Nou ja, dan weer was het. Hij was gewoon moe.
1: Ja.
0: Het was een hele lange wandeling.
1: Ja.
0: Even kijken.
2: Jozef,
1: nou ja. Jozef, hè.
0: Dat zijn we uitgeschoten.
1: In de ruil van paarden en klein vee, rundvee.
2: Oh ja.
1: En hebben ze van brood in ruil voor al hun vee. Dus ze moesten alles inleveren, waardoor ze dus brood kregen.
0: Ja,
1: alles. En dat is leven.
0: Ja, alles werd dus verkocht.
1: Ja,
0: alles.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat als je naar ons leven kijkt, dat dan ook alles is van de Heer uiteindelijk.
1: Ja.
0: Je huis.
1: Niets is van jezelf.
0: Niets is. Je lijf. Nu hadden we het even over ons lijf.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ook onze bezittingen. In wezen is alles van de Heer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hij maakt het mogelijk. Dat we van dingen kunnen genieten.
0: Ja.
1: Hè, dat ja. is.
0: Ja. En dat is. Ja. De rijkdommen komen van hem en gaan weer naar hem terug. Nu gaan we even luisteren naar een lied. De volgende opwekkingslied van Kom, o bron van zegeningen. Het geeft een nieuw lied in mijn hart. 653 uit opwekking.

0: Ja, we gaan weer verder. Wil jij nu verder lezen, Malte? Vanaf 21 zijn we, hè?
1: Ja.
0: Gebleven.
1: En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters hadden vaste inkomsten van de farao en ze leefden van hun vaste inkomsten die de farao hun gegeven had en daarom verkochten zij hun land, hun grond niet. En Jozef zeide tot het volk, zie, ik heb u heden, u en uw grond voor de farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, opdat gij de grond kunt bezaaien. Maar van de opbrengst zult gij een vijfde deel aan de farao geven en vier delen zullen voor u zijn tot zaad voor de akker en tot voedsel voor u en voor hun die in uw huizen zijn en tot spijzen voor uw kinderen. En toen zeiden zij, gij hebt ons in leven gehouden. Mogen wij de genegenheid van mijn Heer winnen, dan zullen wij farao dienstbaar zijn. En Jozef maakte het tot een inzetting tot op de huidige dag met betrekking tot het grondbezit in Egypte dat de farao daarvan een vijfde deel zou hebben. Alleen de grond van de priesters kwam niet aan de farao.
0: Ja. Denken jullie hierin ook aan de tienden? Die vaak, waar God ook vaak over gesproken heeft.
2: Ja. Een tiende van je, tiende van je inkomsten.
0: Die, alles is van de Heer, maar we geven hem een tiende.
1: Ja.
0: Ja? Ja. Ja, moesten jullie hier ook aan denken?
2: Het moet niet, maar het mag, hè?
0: Het moet niet. Ja, het is geen, absoluut geen wet.
2: Nee, en dit moest, hè?
0: Oh ja, dat is het verschil.
2: Ja.
0: Oh ja, en dat
2: en
0: is...
2: Het moet, maar ze wilden het ook eigenlijk, hè? Omdat, omdat ze in leven gebleven zijn daardoor.
1: Ja. Dus je bent moeilijk, je bent vijfde dankbaar. Deel, dus 20%.
2: Ja.
1: Ja. Aardig wat.
2: Ja.
1: Tot op de dag van vandaag staat er.
2: Ja, dat viel mij ook op, ja. Tot op de dag van vandaag.
1: Ja.
0: Waar staat dat?
2: Zeker waar we niet van. Aan de.
1: Even kijken.
2: Tot de huidige dag.
1: Tot de huidige dag.
2: 26. En Jozef maakte tot een inzending tot op de huidige dag met betrekking tot grondbezit in Egypte.
0: Ja.
2: Nou, wat zal het erin houden dan? Tot op de huidige dag?
1: Dat, nou ja.
0: Want ze leven daar niet meer. Zijn naar
2: nee,
0: de,
2: nee, daarom.
0: Dus.
1: Ja.
2: Maar. Nou ja, zal iemand daar nog betrekking op hebben, laat ik het zo zeggen?
0: Denk ik niet, nee.
2: In Egypte?
1: Nou, ze zeggen hè, dat de eerste vijf boeken door Mozes geschreven zijn. Dus misschien heeft dat wel betrekking op de dagen van Mozes. Van Mozes, ja. Dat zou heel goed kunnen. Dus tot op de dagen van Mozes na... was dat een inzetting die, of een wet eigenlijk die, waardoor de farao 20% van de opbrengst van het land eigenlijk toekwam
0: en ze waren er dankbaar voor en, dat zij gered waren zo op die manier toch konden leven
1: en Mozes kon het weten want Mozes werd opgevoed aan het hof van aan het de hof. Farao
2: ja precies ja klopt
1: dus die kon dat weten.
2: Dat klopt, ja.
1: Dus misschien is dat wel...
0: Goed, nou Jozef het. Met zijn wijsheid die hij had, heeft hij dit nu zo ingesteld, toch?
1: Klopt.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, en Mozes, daar praat je dus over 400, meer dan 400 jaar later.
0: Later.
2: Ja.
1: Dus, ja.
2: Nou, dus moet je nagaan. Ja,
1: wat dat zou heel goed kunnen.
2: Wat een geschiedenis eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, we gaan maar verder in 27. Ja. Wil jij lezen?
2: Ja. Jacob's laatste levensjaren. Israël dan woonde in het land Egypte, in het land Goshen. En zij werden daar ingezetenen. Zij waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich zeer. En Jacob leefde in het land Egypte nog 17 jaar. En de dagen van Jacob, de jaren zijns leven, waren 147. Toen de tijd naderde dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup. En zweer dat gij mij... Maar staat wat tussen aanhalingstekens, hè? En zweer, hè?
1: Ja.
2: Dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen. Begraaf mij niet in Egypte, want ik wil bij mijn vaderen liggen. Vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in hun graf. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. Daarop zeide hij: zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed.
0: Ja. Hier wil ik wel even op ingaan. Zij waren vruchtbaar, even met het volle seksie. En dan denk ik aan de beloften die God eigenlijk aan Abraham gedaan heeft. Genesis 12. God doet beloftes, hè?
2: Mm-hmm.
0: Ook nu nog. Wij mogen onze hand leggen op Gods belofte. Dat is heel belangrijk. Als we iets lezen in de Bijbel, dat we dan onze hand daarop mogen leggen. Zeggen: Heer, u zegt het.
2: Ja, zijn woord is waar, hè?
0: Ja, belofte maakt schuld, zeggen wij als mensen.
2: Ja, precies.
0: En God heeft aan Abraham veel beloofd. De Heer nu zei tot Abraham: ga uit uw land. 12, hè? 12 vers 1 tot 4.
2: Ja.
0: En uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En ge zult tot een zegen zijn. Ik zal zegen wie u zegen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten der aardrijk gezegend worden.
2: Alle geslachten.
0: Ik zal tot een groot volk maken, daar hebben we het toch over.
2: Ja.
0: Zij waren vruchtbaar en vermenigden zich zeer.
2: Ja.
1: Ja.
0: He?
1: Ja.
0: Dus die belofte was al gegeven. Ja. En dan zoveel jaar later, dan zie je dat gebeuren.
1: Ja, klopt. In Genesis 17 staat het nog een keer, hè?
0: In 15 dacht ik ook. 15. En in 17 ook nog.
1: 17 ook, ja.
0: Belofte wel drie keer, hoor.
2: Wordt die steeds ook weer drie keer herhaald? Ja. Ik vind die drie wel erg veel voorkomen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Even kijken, vers 1.
2: Moet maar eens opletten.
0: Oh ja, zo zal hij nageslacht zijn. Vers 5. Toen leidde hij hen naar buiten en zei: zie toch op naar de hemel en tel de sterren dus. Indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende hem toe als gerechtigheid.
2: Wow.
0: Dat is mooi.
2: Mooi. Ja,
0: dat is mooi.
2: Prachtig.
1: Ja.
0: Hij geloofde in de Heere en hij rekende hem toe. Ons geloof. Dat rekent God toe als gerechtigheid.
1: Ja.
0: Als in Jezus geloven, dan mogen wij zijn gerechtigheid ontvangen.
2: Ja.
1: En het mooie is, dan daarna komt het verbond. Dus eerst het geloof en daarna het verbond. Want in hoofdstuk 17 zegt hij: ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken.
0: Even kijken, waar lees je dat?
1: 17 vers 2. Ik zal het nog een keer voorlezen.
0: Ja.
1: Voor de luisteraars. Genesis 17 vanaf vers 2. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken.
0: Ja.
1: Dus ik vind het ook zo'n mooie lijn. He? En in 12 verkondigt hij hem voor de eerste keer.
2: Ja.
1: De belofte.
0: Ja.
1: Die het tot een groot volk zou maken. Dan. En in 12. Verkondigt hij hem voor de eerste keer.
2: Ja.
1: De belofte.
0: Ja.
1: Die het tot een groot volk zou maken. Dan in 15 gaat hij het echt geloven. Gaat hij het in geloof aannemen.

0: ongelovigen moeten we hem juist, hè, met geloof gaan we Jezus aannemen of ja zeggen tegen Jezus. En hij gaat dan een verbond met ons sluiten. Ja. Hij hoeft alleen maar ja te zeggen.
1: En wat nooit te verbroken is. Hè? Nooit te verbreken is.
0: Nee, want hij heeft dat verbond
2: zelf ingesteld.
0: Juist.
1: Ja. Ja.
0: Hij heeft zelf zijn zoon gegeven.
1: Ja.
0: Opdat wij het niet konden verknoeien.
1: Nee,
0: heeft
1: precies.
0: Hij zijn zoon gegeven. Wij konden het ook niet volbrengen. We hadden nooit een volmaakt offer kunnen brengen. Maar Jezus is het volmaakte offer voor onze zonde.
1: Amen.
0: En daarom kunnen wij in dat verbond treden. Worden we mede-erfgenaam met Jezus.
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Ja. Ja.
1: Ik moet altijd wel denken aan sommige mensen zeggen wel eens van ik heb niks met Jezus meer. Vroeger wel, maar nu niks meer. Dan denk ik van ja, jij niet, maar hij wel. Ja. Hij laat nooit los.
2: Nee.
1: Want daarom heb je die verbondenheid en dat verbreekt hij dus nooit. Het is altijd van ons kant. Nooit van zijn kant.
0: Ja.
2: Nee.
1: Mooi eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja.
1: Wat wij ook doen. Is hij wel verdrietig om? Vindt hij verschrikkelijk? Maar hij verbreekt hem nooit. We krijgen altijd weer een kans. Je kan weglopen.
2: Je kan zelf weglopen.
1: Ja, maar hij vindt je wel.
2: Hij vindt je wel weer terug. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hij is altijd op zoek naar ons
1: hart. Ja, precies. Ja.
0: Hoe ver we ook wegkruipen soms.
1: Ja.
0: Hoe ver we afdwalen of niets van hem willen weten. Hij is op zoek naar ons hart.
1: Hij zoekt, ja.
0: Elke keer weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw.
1: De herder, hè? Die de schaapjes vindt.
0: Mooi.
1: Ja.
2: Zou je dit nog even willen lezen, Inke? Van, doe maar 17 vers 1, even tot 8. Dat zijn hele mooie woorden over die verbond. Genesis 17 vers 1 tot 8.
1: Oh, Genesis 17. Oh, ja. Oké. Moet ik even kijken.
0: Ja, dat is mooi.
2: Het zijn hele mooie woorden. Het verbond, hoe God
0: eeuwig
2: het zegt.
0: Verbond.
2: Ja.
1: 17 vers, ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaan tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham en wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht. En dat bij u al wat mannelijk is besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhoud laten besnijden. En dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u.
2: Tot zover maar, hè?
1: Ja.
2: Ja, dus daar is een heel duidelijke weg. We gaan nu naar een lied. De vreugde van u is mijn kracht. 654 uit opwekking.

0: We gaan in 48 nog even verder. Mm-hmm. Ineke, zou jij willen lezen tot onderaan, tot 7?
1: Ja. Jacob zegen de zonen van Jozef. Hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide: zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich, Manasse en Ephraim. Toen men aan Jacob meegedeeld hadde: zie, uw zoon Jozef komt tot u, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. En Jacob zeide tot Jozef: God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in het land Canaan en heeft mij gezegend en tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen en u maken tot een menigte van volken. Ik zal dit land aan uw nageslacht geven tot een altoosdurende bezitting. En nu, uw beide zonen die u in het land Egypte geboren zijn, voordat ik tot u naar Egypte gekomen was, zij zijn de mijne. Ephraim en Manasse zullen mij als Ruben en Simeon zijn. Maar uw nakomelingen die gij naar hen verwekt hebt, zullen de uwe zijn. Naar de naam hunne broeders zullen zij genoemd worden in hun erfdeel. Wat mij aangaat, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel mij door de dood ontvallen in het land Canaan op de reis. Toen wij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. En heb ik haar daar begraven aan de weg naar Efrat. Dat is Bethlehem.
0: Hmm. Ja. Daar is zij begraven.
1: Ja.
0: En Lea is begraven in het graf van Abraham en Sarah. En daar wil hij ook begraven worden.
1: Ja.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ja. Ik ben bij dat graf geweest van Rachel.
0: Oh ja. Ja.
2: In Bethlehem?
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Daar huilen ze nog.
1: Ja.
0: Ik vond dat zo naar.
1: Dat wordt helemaal aanbeden.
0: Ja, wat een hele nare sfeer.
1: Ik ben heel naar, ja. Ik ben daar geweest en ik ben heel even binnen geweest. Ja. En ik werd dan gewoon niet goed.
0: Nee.
1: Ik werd niet goed.
0: Nee, ik ging er ook gauw uit.
1: Nee, ik denk dat dit is niet...
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Nee, is niet de bedoeling.
0: Je kunt naar een... Naar een
1: Kijk, dat was natuurlijk een hele bijzondere vrouw. He, dat wel, maar zou iemand aanbidden?
0: Nou, waarschijnlijk zou dat kunnen zijn om al die kinderen die toen... al die kinderen die toen zo omgekomen zijn, hè?
2: Onder Herodes?
0: Ja.
2: Dat die kinderen onder...
0: Wat zeg je?
2: Die kinderen onder 5 jaar moesten sterven?
0: Ja.
2: En toen ging
0: Jozef met Maria... Een beetje, verbinden ze een beetje aan het huilen van Rachel.
2: Ja, en het bijzondere is... Jozef met Maria, die zijn gevlucht naar Egypte.
1: Hmm.
2: En toen heeft Herodes die kinderen vermoord. Al die kinderen in Bethlehem en omgeving.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja.
0: Ja, en dat heeft te maken hiermee. Maar
2: juist.
0: Ja, nou, ik ben ook in die graf geweest en dat vond ik ook inderdaad heel naar.
2: Ja.
1: Ja, soms mag je dingen opzoeken gewoon, hè?
0: Ja.
1: Ja, als je dit dan zo weer zo leest, dan denk je, ja.
0: Ben ik geweest. Kom je er even bij,
1: op de weg naar Efrat. Ja. Ja.
2: En het was natuurlijk voor Jacob verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Want het was zijn vrouw, het was zijn...
0: Wij moeten er uit.
2: Oh.
0: We hebben de tijd alweer bijna om. U hebt mij voor uzelf gemaakt. En mijn hart is onrustig tot het rust vindt in u. 641 uit opwekking gaan we naar luisteren. Een heerlijk lied.

Ons uur samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Ik dank de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng en Yvonne Westheide voor de verzorging van de techniek. Mijn naam is Linda Hederik. Gaaf dat u luisterde. En tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren en veel zegen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is Los Klassiek op Radio Eemland 1. Met allemaal schitterende stukken en muzieken die de muzikale revue passeren. De techniek wordt verzorgd door Vaak Brals. En we beginnen dit programma met de overture Carnaval opus 92 van de componist Dvořák.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek, de overture Carnaval opus 92 van de componist Dvořák en uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de dirigent Henri Batisse. Dan gaan we nu naar de componist Vivaldi in zijn hobo-concert in D mineur RV 454. En we horen hier onder andere, achtereenvolgens is het Allegro Moderato, Largo en Allegro.

voor u werd uitgevoerd. Het Allegro, Moderato, Largo, Allegro uit het Hobo-concert in D mineur RV 454. Dat is een werknummer van de componist Vivaldi. En uitgevoerd door de Nederlandse hobbyist Han de Vries samen met I Solisti di Zagreb. Dan verplaatsen wij ons naar de componist Händel. Eigenlijk een tijdgenoot van Vivaldi, alleen hij is 7 jaar later geboren. En van deze componist gaan we horen het Allegro Andante, Allegro Bourée en Hornpipe uit zijn Watermuziek. En vertolkt door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kublik.

Voor u werd uitgevoerd muziek van Händel. Allegro Andante, Allegro Bourré en Hornpipe uit de watermuziek. En het werd vertolkt door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik. En de watermuziek is een van de bekendste composities van Händel. Het is een suite van een aantal korte stukken voor orkest. En de watermuziek werd voor het eerst uitgevoerd ongeveer op deze tijd, maar in 1717, om precies te zijn 17 juli, tijdens een boottocht van koning George I van Groot-Brittannië op de Theems. Dan staat nu Schubert op de lijst met muziek uit zijn 9e symfonie D944, namelijk het Scherzo Allegro Vivace. En we horen hier de soliste Européen onder leiding van Jacques-Martin Händler.

Het was de componist Schubert in zijn Scherzo Allegro Vivace uit de 9e symfonie. En uitgevoerd door de soliste Europien onder leiding van Jacques-Martin Hentler. En dan kan u ook nog melden dat deze componist al op 31-jarige leeftijd overleed. Maar toch meer dan 1000 muziekstukken heeft geschreven. Waaronder de bekende Die Schöne Müllerin. En de onvoltooide symfonie, dat is de 8e symfonie. Maar ook dus die symfonie nummer 9 die u net hoorde. We verplaatsen ons naar Italië. Naar de componist Tommaso Giovanni Albinoni. En was een Venetiaans barokcomponist en violist. Hij heeft veel werken geschreven, heel prachtige barokmuziek. En ik laat u horen een heel trompetconcert. Uitgevoerd door de solist André Maurice André dus. Begeleid door de Wiener solisten.

trompetist Maurice André, samen met de Wiener solisten. Nou, dan hebben we nog muziek voor 8 uur in dit programma Los Klassiek. En dat is muziek van Frans Vincent Krommer, de Moravische componist die veel voor blazers heeft betekend. En ik laat u horen het eerste deel Allegro uit de Octet Partita op. 57, uitgevoerd door de Rotterdam Philharmonic Windensemble.

Eerste deel uit Octet Partita Op. 57 van de componist Krommer. En uitgevoerd door de Rotterdam Philharmonic Wind Ensemble, bestaande uit Remco de Vries en Ron Thijs oboe, Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Bram van Sambeek, Marianne Prom op fagot, Hans Wissen contrafagot en Bob Stoel en Nico van Vliet hoorn. Om 8 uur krijgen we het NOS journaal gelezen door Ismaël de Bruin. En daarna komen we terug met de tweede uur van Los Klassiek. Tot na het nieuws.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goede avond. Welkom terug bij Los Klassiek op Emeland 1. Waarin prachtige klassieke muziek wordt gedraaid. En in dit tweede uur gaan wij voor u behandelen muziek van Verdi, Mendelssohn, Bach, Mascagni, Tchaikovsky en Borodin. Maar we beginnen, net als in het eerste uur, met een overture van Beethoven. De overture Egmond opus 84. En u hoort de Wiener Philharmoniker onder leiding van de legendarische dirigent Leonard Bernstein.

Dit was de overture Egmond, opus 84 van de componist Beethoven. En uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. Dan gaan we nu naar koormuziek. En wel van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi. En Verdi was organist, pianist en dirigent, maar bovenal componist dus. En Verdi was een van de grootste componisten van de Italiaanse opera's, waarvan hij in totaal 26 schreef. Zijn opera's waren tijdens zijn leven zeer geliefd en zijn dat nog steeds en worden heel veel gespeeld over de hele wereld. Ik laat u horen twee delen uit zijn Requiem, namelijk het Dies Irae en Tuba Mirum. En we horen hier het koor en orkest van de Sofia Opera onder leiding van Ivan Marinov.

Dit waren twee indrukwekkende delen uit het Requiem van Verdi. Namelijk Dies Irae en Tuba Mirum. We horen hier het koor en orkest van de Sofia Opera. Onder leiding van Ivan Marinov. Mendelssohn is aan de beurt. En we gaan luisteren naar het Vivace non troppo, het tweede deel uit de derde symfonie, opus 56 in A mineur, de Schotse. En het wordt gespeeld door het Gewandhausorchester te Leipzig onder leiding van Kurt Masur.

prachtige, doorzichtige muziek van de Duitse componist Felix Mendelssohn Bartholdy. Namelijk het Vivace non troppo, tweede deel uit zijn derde symfonie, opus 56. En vertolkt door het Gewandhausorchester te Leipzig onder leiding van Kurt Masur. Nou, dan blijven we nog even in Duitsland, namelijk de componist Johann Sebastian Bach. In zijn motet Kom Jesu Kom, BWV nummer 229. En we gaan luisteren naar het Thomanerkoor Leipzig en orkestre onder leiding van Georg Christoph Bieler.

Prachtige koormuziek van Johann Sebastian Bach in zijn motet Kom Jezu Kom, BWV 229. En het werd uitgevoerd door het Thomaner Koor Leipzig, onder leiding van de dirigent George Christoph Biller. Dan gaan wij nu om ongeveer iets over 8:30 naar muziek van Mascagni, Italiaans componist. En we gaan luisteren naar het intermezzo uit zijn Cavalleria Rusticana. En het wordt vertolkt door het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van de dirigent Jonas Alexa.

componist Moscagni in zijn intermezzo uit de opera Cavalleria Rusticana door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Etlandse dirigent, dacht ik, Jonas Alexa. Nou, de laatste muziek is ingeruimd voor de Rus Tchaikovsky in zijn Romeo en Julia overture eigenlijk. En het wordt uitgevoerd door een New Philharmonic Orchestra onder leiding van Laurens Siegel. En dat New Philharmonic Orchestra dat zetelt in Londen.

Dit was fantastische muziek van de Russische componist Tchaikovsky in zijn overture fantasie Romeo en Julia. En gespeeld door de New Philharmonic Orchestra te Londen onder leiding van Laurens Siegel. En onder die laatste componist, dirigent, hebben we nog een toegift voor u. Dat is de Polowetsdans van tevens de collega-componist van Tchaikovsky. En dat is Alexander Borodin.

Dit was de toegift, de Pollewetse dans van Alexander Borodin. En zeer virtuoos spel, dat hoorde u wel, in alle blazers ook en in de strijkers, van het Radiosymfonieorkest Ljubljana. Dat is de hoofdstad van Slovenië, onder leiding van Laurens Ziegel. Dames en heren, dit was Los Klassiek, met allerlei geweldige en mooie muzieken uit van allerlei componisten. Samenstelling HDG, techniek Vaker Brals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal, gelezen door Ismaël de Bruin. En dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

De hele nacht non-stop muziek op 101. Ja, ja. De hele nacht non-stop muziek

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld.